0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E poi cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
7: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
6: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Ok, Tommy, Geist, Radio 6023 in Italia.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Wanneer er een natuurramp plaatsvindt, geeft Europa blijk van solidariteit door praktische steun te bieden. Vandaag gaan we dieper in op een van de belangrijkste instrumenten waarmee de Europese Unie landen helpt bij de wederopbouw na rampen. In deze aflevering van Hoger Inzetten, Beter Wetgeven hebben we het over het Solidariteitsfonds van de EU.
12: Het fonds werd opgericht in 2002 nadat Centraal-Europa getroffen was door verwoestende overstromingen. De EU-regeringen waren het erover eens dat, wanneer landen te kampen hebben met zware natuurrampen, ze snel betrouwbare hulp moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om nooddiensten, maar ook om financiële steun, om kritieke infrastructuur te herstellen. Dat is dus waarom het Solidariteitsfonds werd gecreëerd.
11: Laten we ontdekken hoe het fonds precies werkt. Als een land of regio wordt getroffen door een ramp, zoals een overstroming, een storm, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting, dan kunnen de nationale autoriteiten binnen de 12 weken EU-hulp aanvragen. Ze moeten dan een schatting van de totale schade indienen, naast gegevens over de schaal van de ramp en details over de dringende maatregelen waarvoor ze steun nodig hebben. Vervolgens beoordeelt de Europese Commissie de aanvraag. Ze gaat na of de ramp aan de relevante criteria voldoet en bevestigt welke herstelmaatregelen via het Solidariteitsfonds kunnen worden ondersteund. Daarnaast stelt de Commissie een steunpakket voor dat het Europees Parlement en de EU-landen al dan niet goedkeuren. Zodra het pakket is goedgekeurd, kunnen de middelen snel worden vrijgemaakt om de heropbouw van start te laten gaan.
12: Toch bevat de werking van het fonds nog enkele hindernissen. Verschillende landen moeten nog steeds lang wachten voor ze steun ontvangen. Daardoor lopen de herstelwerkzaamheden ter plaatse vertraging op. De procedures die aan het fonds verbonden zijn, worden vaak als te traag en ingewikkeld ervaren. Velen vinden dan ook dat snelle uitbetaling een prioriteit voor de toekomst hoort te zijn.
11: Het werk van het Europees Parlement is cruciaal om het Solidariteitsfonds eerlijk, doeltreffend en responsief te houden. Het parlement is medewetgever en maakt deel uit van de begrotingsautoriteit van de EU. Het moet dan ook zijn goedkeuring geven voor elk gebruik van het fonds. Bovendien controleren de parlementsleden hoe de middelen worden ingezet, pleiten ze voor eenvoudigere en snellere procedures en spannen ze zich in om getroffen gemeenschappen zo snel mogelijk toegang te geven tot Europese solidariteit.
12: De financiering van het Solidariteitsfonds komt rechtstreeks uit de EU-begroting. Elk jaar wordt er ongeveer 1,2 miljard euro uitgetrokken voor noodgevallen. Maar dat bedrag is flexibel. Als er uitzonderlijk grote rampen plaatsvinden, kan de EU niet besteden middelen van voorgaande jaren bijleggen. De EU kan het beschikbare bedrag ook optrekken door de begroting aan te passen. Voorwaarde dat het parlement en de EU-landen het daarmee eens zijn. Sinds 2002 heeft het Solidariteitsfonds bijna 9 miljard euro aan steun geboden aan 24 EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en kandidaat-lidstaten zoals Albanië, Montenegro en Servië.
11: Laten we twee recente voorbeelden van naderbij bekijken. In 2021 had Duitsland met ernstige overstromingen te kampen. Het was een van de zwaarste natuurrampen in de geschiedenis van het land. Minstens 196 mensen kwamen om en de schade liep in de miljarden euro's. Daarop maakte de EU 600 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds beschikbaar om de heropbouw te ondersteunen. In 2025 stemde het parlement erin toe om meer dan een miljard euro uit het fonds te gebruiken om hulp te bieden aan Spanje en Frankrijk. Spanje had in oktober 2024 namelijk te maken gekregen met zware overstromingen, onder meer in de regio Valencia. Dit geld wordt nu ingezet om de getroffen gebieden op te ruimen en wegen, elektriciteitsnetten en watersystemen te herstellen. Kort na de ramp in Spanje kregen de Franse overzeese gebieden Mayotte en Réunion een krachtige cycloon over zich heen. EU-geld is sindsdien ingezet om essentiële diensten te herstellen, van stroom- en watervoorziening tot gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten. Als onderdeel van de inspanningen om de coronapandemie te bestrijden, werd het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds uitgebreid. Daarom kan het fonds sinds april 2020 ook worden ingezet om te reageren op grootschalige noodsituaties op het vlak van de volksgezondheid. Zo kunnen mensen op hulp rekenen als er een gezondheidscrisis heerst en kunnen er maatregelen worden genomen om de verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan. Uit al deze voorbeelden blijkt hoe solidariteit er in de praktijk uitziet. Europese landen die elkaar helpen opnieuw te beginnen, te herstellen en samen de draad weer op te pikken. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

0: appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
1: Cosa fate qua oggi?
0: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
1: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
0: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano d'Arcellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Banken spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven. We vertrouwen op banken om ons geld veilig te bewaren, om een lening te krijgen als we een woning willen kopen en om geld naar om het even waar ter wereld over te schrijven. We rekenen dus op banken om ons te helpen ons geld te beheren. De EU is op een vergelijkbare manier afhankelijk van haar eigen banken om belangrijke taken uit te voeren en haar doelstellingen te bereiken. Je hebt vast al wel gehoord van de Europese Centrale Bank, maar wist je dat de beslissingen van die bank ook invloed hebben op jouw portemonnee? En ben je ervan op de hoogte dat er ook een Europese investeringsbank bestaat die een geheel eigen opdracht heeft? Laten we die twee instellingen eens onder de loep nemen. Voor we het wat bespreken, zullen we het eerst hebben over het waar. De Europese Centrale Bank, kortweg de ECB, heeft haar hoofdzetel in Frankfurt. Frankfurt is het voornaamste financiële centrum van Duitsland en je vindt er de grootste luchthaven van het land. Daardoor komen er talloze binnen- en buitenlandse reizigers langs, onder wie ook mensen op zakenreis. Het was dus niet toevallig dat de EU Frankfurt koos als thuisbasis voor deze cruciale financiële instelling. Hetzelfde geldt voor de hoofdzetel van de Europese Investeringsbank, of de EIB. Die is namelijk gevestigd in Luxemburg, een belangrijk internationaal financieel centrum en een stichtend lid van de Europese Economische Gemeenschap, een voorloper van de EU zoals we die vandaag de dag kennen. Nu vraag je je misschien af, welke rol spelen deze grote financiële instellingen eigenlijk? De Europese Centrale Bank ontfermt zich over de euro, samen met de centrale banken van de EU-landen die de euro als munteenheid gebruiken. De belangrijkste taak van de ECB is om het monetair beleid in de hele eurozone te ontwikkelen en uit te voeren. Ze moet ervoor zorgen dat de prijzen stabiel blijven en streeft op de middellange termijn naar een inflatiecijfer van 2%. Waarom 2%? Omdat zowel een te hoge als een te lage inflatie op de lange duur schadelijk kan zijn voor de economie. Een hoge inflatie betekent dat de prijzen snel omhoog gaan. Dan lopen we allemaal met een lichtere portemonnee rond. Blijft de inflatie hoog, dan kunnen we niet langer dezelfde hoeveelheid goederen en diensten kopen als voordien. Het is dus belangrijk voor de eurozone dat de inflatie op de middellange termijn rond de 2% schommelt, zodat de Europese markten geen klanten verliezen. Het is tenslotte essentieel dat het vertrouwen in het systeem behouden blijft. Aan de andere kant kan een erg lage inflatie net zo schadelijk zijn. Dat kan namelijk leiden tot loonsverlagingen en een hogere werkloosheidsgraad. De prijzen kunnen dan wel dalen, maar de mensen zullen zich niet veel kunnen veroorloven als ze minder verdienen of geen baan vinden. De ECB beschikt over verschillende middelen om de economie van de eurozone te beïnvloeden. Zo kan zij een basisrente vastleggen om de prijzen stabiel te houden. De ECB ziet er ook op toe dat betalingssystemen zoals betaalkaarten vlot en naar behoren werken. Op die manier wordt het sneller, veiliger en makkelijker om geld binnen Europa over te schrijven of zonder contant geld te betalen. Maar de ECB staat niet alleen in voor betalingen met betaalkaarten. Ze geeft ook toestemming voor het drukken van de eurobriefjes waarmee we alledaagse goederen en diensten kunnen betalen. En tot slot heeft de ECB nog een andere cruciale taak. Ze houdt toezicht op Europese banken om ervoor te zorgen dat zij behoorlijk werken en alle mogelijke financiële problemen de baas kunnen. Laten we nu dieper ingaan op de rol van de Europese Investeringsbank. De opdracht van de EIB is helemaal anders dan die van de Europese Centrale Bank. De investeringsbank omschrijft zichzelf als de kredietverstrekker van de Europese Unie, omdat ze geld uitleent voor projecten die de doelstellingen van de EU ondersteunen. Die projecten vallen onder een ruime waaier aan sectoren, zoals gezondheid, onderwijs en huisvesting. Maar waar haalt de EIB dat geld vandaan? Niet uit de begroting van de EU, zoals je misschien had verwacht. In feite gaat de bank het geld eerst zelf lenen, door obligaties uit te geven, voornamelijk op kapitaalmarkten. Daarna verstrekt ze leningen voor projecten tegen gunstige voorwaarden. Ongeveer 9 op de 10 leningen worden binnen de EU toegekend. Ben jij ondernemer of werk je in de publieke sector en heb je een project waarmee je bijdraagt aan de doelstellingen van de EU, dan kun je een lening bij de EIB aanvragen. De bank zal dan beoordelen of je inderdaad in aanmerking komt. Daarnaast zal ze controleren of je voldoet aan haar doelstellingen voor kredietverlening en of je een goed uitgewerkt ondernemingsplan hebt. De EIB is niet alleen een van de grootste multilaterale financiële instellingen ter wereld. Het is ook een van de voornaamste verstrekkers van klimaatfinanciering. Naast kredietverstrekker van de EU noemt ze zichzelf daarom ook wel de Klimaatbank. Ze stelt de strijd tegen de klimaatverandering centraal bij haar werkzaamheden en investeert in een duurzame toekomst voor iedereen. Daarnaast zet de bank zich in voor schone energie en innovatie. De ingenieurs, wetenschappers, economen en bankiers van de EIB werken samen met bedrijven, overheden en NGO's in 160 landen om een groenere toekomst op te bouwen. Op die manier deelt de EIB alle expertise en innovatie van de EU met klanten over de hele wereld. Zoals je hebt gehoord, hebben de twee banken van de EU erg verschillende, maar even belangrijke opdrachten. Laten we even samenvatten. De Europese Centrale Bank is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het monetair beleid. Ze heeft tot doel de prijzen in de eurozone en de economie als geheel stabiel te houden, zodat we allemaal genoeg geld overhouden. De Europese Investeringsbank leent dan weer geld voor projecten waar we allemaal baat bij hebben. Ze investeert in een veiligere en milieuvriendelijkere toekomst. Beide banken hebben weliswaar hun eigen taken, maar één ding is duidelijk. Ze zijn allebei even belangrijk voor de economie van de EU en ze zijn onmisbaar om Europa een welvarende toekomst te bezorgen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.